0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. I can wait.

0: different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de playoffs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuken. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Hilversum. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meester-ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Er is de hele nacht naar hen gezocht. Meerdere landen hebben hulp toegezegd. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. De verdubbeling komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Het weer, kans op regen, vanmiddag zon en maximaal 30 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
1: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
3: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam dan gewoon even los.
1: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. Het weer dan nog, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden na de vloedgolf van gisteren. De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 162 mensen om in de overstromingen. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, dat meldt het CBS. Steeds meer bedrijven richten zich op chips. En die dat al doen, die groeien flink vanwege de grote vraag naar chips. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze had altijd een kenmerkende felrode pruik op. En haar felle kleurenkunst met stippen was wereldberoemd. Yayoi Kusama was 97 jaar. Het weer lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag wordt het droog, geregeld zon en broeierig warm bij 26 tot 30 graden.
0: Dit is...

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. En voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
2: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
1: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
3: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
1: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen knooppunt Velzen en Bad Hoeverdorp, 8 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is een militaire oefening bezig met 5 gevechtshelikopters. Die begonnen om 5 uur, maar niet iedereen was op de hoogte. Welke grapjas vond het een goed idee om te oefenen op dit tijdstip, zegt een Rotterdammer op de site van RTV Rijnmond. Het weer zonnig, maar vanuit het zuiden wat regen. In de middag weer zonnig en dan 26 tot 30 graden.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
2: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
1: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
3: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
1: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog. Zonnig maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file tussen Naar de Vesting en Knoopend Eemnes 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoopend Velzen en Knoopend Raasdorp 5 met 10 minuten oponthoud. Dan de A10 de ring van Amsterdam langzaam rijden en stilstaan tussen Amsterdam Sloterdijk en Oud-Zuid 6 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Kijk en luister live mee. Via zfm-live.nl.
1: Let's dance.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine, door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. The

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 270. Er worden nog honderden mensen vermist. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. En er zouden ook enkele Nederlanders bij zijn. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. In de zomer in Nederland was officieel de warmste ooit gemeten. In de afgelopen maanden was de temperatuur gemiddeld 19,3 graden. Het oude record was 18,9. En het weer droog en vrij zonnig. 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien.
0: Dit is

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk...

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM 106.9 FM. Ah.
1: Let's go.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keizer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keizer op een persconferentie. Keizer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keizer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keizer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM.
1: La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Mona Keizer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keizer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg, ook in Noord-Holland. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten vertraging heb je op de N201 uit Hoorn richting Hilversum voor de aansluiting met de A2. En verder ontstaan er wat korte files die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een groep vrouwen probeert een massadonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft doelbewust minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood, melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite zijn de slachtoffers 18 en 30. De politie heeft een verdachte aangehouden. De veroordeelde Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic is overleden, meldt de VN. Zijn troepen vermoorden 8000 mensen uit de moslim-enclave Srebrenica, waar Nederlandse VN-blauwhelmen zaten. Mladic was 84. En het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij. En zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenau-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook begonnen in Noord-Holland. Veel files hebben niet veel meer vertraging dan 5 tot 10 minuten. Er zijn eigenlijk maar 2 uitzonderingen. Dat is de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoop het Velsen en Uitgeest staat een bus met pech. 2 rijstokers zijn dicht, vertraging een half uur. En een half uur oponthoud heb je op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Voor de aansluiting met de N244 een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood, melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Een groep vrouwen probeert een massadonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft doelbewust minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zelfs meer. En voetbalbond UEFA bekijkt of het FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter kan krijgen. Aanleiding waren de plannen van Infantino om WK-rechten te verkopen aan derden. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien.
0: Dit is ZFM. ZFM.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: it's no fun.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995... waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over hem, en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zal een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast veel dagelijkse files in Noord-Holland, een paar opvallende op dit moment. Om te beginnen de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Dus op het Velsen en Uitgeest staat een touringcar met pech. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging ruim een half uur. De A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-West en knooppunt Watergraafsmeer is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. A27, Utrecht-Almere voor Huizen, 20 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de N205 nu verder richting Haarlem. Voor Haarlem een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. Een man van 30 die de dader wilde tegenhouden overleefde het niet. De verdachte is aangehouden. En een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Het weer, broeierig warm, vanavond en vannacht stevige onweersbuien.

grijp even in, want we hebben natuurlijk nu nog even een stukje live muziek wat we nog kunnen laten horen tot aan 7 uur. En het is net weer alsof er koeien in de wei staan, want we hebben zo dadelijk in Alternative FM een live optreden en niet zomaar iemand.

Dat wordt Inge Lambeau. Die gaat straks vanaf 8 uur hier spelen. Maar zover is het nog niet. We hebben natuurlijk ook nog een stukje muziek. En ik dacht, ach, wat ook heel belangrijk is van afgelopen weekend. Al die pratende analisten, daar hebben ze ooit nog eens een keer bij Pink Floyd nog iets op bedacht. En dat nummer dat heet Keep Talking zal natuurlijk wel ongetwijfeld over iets heel anders gaan. Maar die ga je horen tot aan 7 uur.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Maar hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Blijkt het onderzoek van Nieuwsuur, vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
2: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
1: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland de laatste files van de avondspits. Op het begin de A2 Utrecht-Amsterdam. Er staat 3 kilometer file voor Oudekerk aan de Amstel. Vertraging 5 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot. Nog altijd een bus met pech. 2 rijstroken dicht. Vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

Zo, de kop is eraf. Voor deze 27 augustus, want dat wordt het natuurlijk ook. Hè. We hebben de Grand Prix gehad het afgelopen weekend. En dus gaan we weer over tot de orde van de dag. Want ze zijn hier weer. De heren Marcus van Dam en Leo van Es. Ja, dan weet je het wel hoe laat het is. Want dan hebben we weer een live optreden. En niet zomaar iemand, want dat is degene die je net hebt kunnen horen in Lambeau. Want zij is de gast van vanavond. En Like a Phoenix, dat is ook iets wat ze heeft uitgevoerd tijdens Pride. Want het is een anthem in 2024 geweest die zij heeft uitgevoerd met dit nummer erbij. Dat is even in het kort. En stel dat zij hem straks ook nog akoestisch gaat spelen vanaf 8 uur. Ja, dan heb ik gewoon pech. Maar dan hebben we ook gewoon de studioversie gespeeld. Wat gaan we doen? In dit uur sowieso aandacht voor Anne Haley. Dat is een single die ik vorige week heb laten horen. Maar nu hebben we ook de dame in kwestie zelf aan het woord. En dat gaat over de single Paradise of Love. En er zitten ook heel veel nieuwe singles in. Want ja, ineens wordt het weer een beetje druk. Het festivalseizoen begint een beetje te eindigen. Ja, en dan worden een aantal songwriters en muzikanten toch wel een beetje wakker in dat opzicht. Want dat houdt in dat we dus weer nieuw materiaal laten horen. Bijvoorbeeld van Annabel. Want die komt straks in dit uur uit. Terwijl ik een oproep heb gemist. Ja, dat is leuk. En dat is toevallig van degene die ook hier voor de deur staat. En dan moet ik weer tijdens mijn aankondiging zeggen dat de deur is open. Je kunt gewoon binnenkomen, want dat is altijd leuk. De deur is open en kom gewoon binnen, want ja, ik moet verder. Dus live op het moment dat ik iets moet regelen, heb ik ook degene wat we aan het doen zijn. Nou, ik zei Annabel is degene die is met een nieuwe single. Maar hetzelfde geldt ook voor Sven Ros. Die hebben ook een nieuwe single uitgebracht. En dan hebben we het laatste gedeelte zo'n beetje van het programma, hebben we ook nog nieuwe singles van Niels Buis en Wendy Moore. Ja, ook die heeft een nieuwe single. En dus kunnen we dat allemaal gaan laten horen. We gaan verder. En dit is een single die eerder al is uitgebracht en die heb ik al laten horen. Is Mr. Ferocious and the Plague Came.

Op YouTube bestaat er een live versie van dit nummer van Sophie Jenna met Hold On. Maar ze heeft een andere uitvoering. Ja, min of meer met een aantal muzikanten heeft ze dat uitgevoerd. En dat is voorlopig even dan een versie die zij morgen gaat uitbrengen. En die is ook te vinden op wat streamingsplatformen. Ja, ik heb niet de exacte info, maar morgen bij 3 voor 12 Noord-Holland kan je het allemaal terugvinden. Want ik ga daarover, want dat is de rubriek Nieuwe Muziek bij 3 voor 12 Noord-Holland. Dus dat is de reden waarom ik eventjes terughoudend ben met de info. En ik weet het ook gewoon niet uit mijn hoofd. Maar het is in ieder geval een andere versie zoals je hem gehoord hebt op YouTube. Zoals Sophie Jenna dat heeft uitgevoerd in 2025. Want daar dateert dat van. En deze Sophie Jenna die is ook hier in deze studio geweest. Denk een jaar of 3, 4 geleden dat heeft plaatsgevonden. En toen was ze hier en toen heeft ze een aantal nummers ook live gespeeld. Of dat in de toekomst nog gaat gebeuren, dat moeten we nog maar eventjes afwachten. Er kan natuurlijk altijd nieuw materiaal komen en dan is dat natuurlijk aanleiding om dat te laten horen. Mr. Ferocious hoorde je daarvoor met The Plague Came. En ja, we gaan gewoon vrolijk verder. Want we hebben natuurlijk genoeg wat we moeten laten horen. Want bijvoorbeeld Koosje Kreven, zoals zij voluit heet. Die hebben we ook ooit nog eens een keer ergens in deze studio gehad. Maar dat is alweer van veel verder terug. Ik denk van 2017, 2018 uit. Maar tegenwoordig maakt ze Engelstalig werk. En dat schuurt een beetje aan tegen de soul. Ga maar zelf luisteren. Hier is haar meest recente single. Dat het nummer heet Blossom Dearie.

staan. En daar hebben we productioneel natuurlijk ook een beetje rekening mee gehouden. Door alvast een gesprek, wat ik eerder deze week had, met Anne Haley op te nemen. En dat gaan we dus nu doen. Maar eerst ga ik dit even afkondigen, want anders krijg ik daar weer boze correspondentie over. Koosje was dit met Blossom Dearie. Wat je gaat horen is het gesprek met Anne Haley over haar eerste single Paradise of Love. Daar had Gerard Heusinkveld bemoeienis mee. En die Gerard Heusinkveld die hebben we natuurlijk hier ook gehad. Namelijk in juni 2025 is hij hier geweest. En toen heeft hij Beauty Lies and All. Die ga je dan nu zo dadelijk horen. Onze eigen versie. Dan het gesprek met Anne Haley. En daarachter de single van haar met Paradise of Love.

0: Een nummer van Gerhard Heusinkveld. En dat is niet zomaar. Hij is vorig jaar bij ons in de uitzending geweest. In juni 2026. En toen heeft hij Beauty Lies in All ook al laten horen. Maar hij heeft ook bemoeienis gehad. En niet zomaar bemoeienis. Met de single Paradise of Love van Anne Haley. En laten we die nou net aan de telefoon hebben. Hallo Anne.
1: Hallo.
0: Ja, ja, laat ik eerst vragen, wie ben jij? Dus wie is Anne Haley?
1: Oh ja, nou, Anne Haley, ik ben opgegroeid in Drenthe.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben begonnen destijds eerst als onderwijsassistent, want ja, ze hoorden dat in een dorp. Je deed wat er een beetje bij hoorde.
0: Mm-hmm.
1: En ik had ook geen flauw benul hoe je überhaupt artiest kon worden, want dat was wel mijn droom.
0: Ja.
1: Ik ben begonnen met acteren. Stap voor stap heb ik me uitgebreid. Inmiddels ben ik aan het acteren. Ik ben aan het maken, schrijven.
0: Mm.
1: Voice-over act doe ik. En nu ook de muziek erbij.
0: Ja, ja. Dus ja. Dat is, je bent eigenlijk dus een soort multidisciplinair iemand eigenlijk.
1: Ja, zo word ik wel genoemd inderdaad.
0: Ja. Dan is natuurlijk, want ik heb op die website van je gelezen dat je toch een passie voor muziek hebt. Wanneer heb je gemerkt van, hey, dat heb ik ook?
1: Nou, dat passie er was, dat wist ik eigenlijk altijd al. En dat werd er met de paplepel ingegoten. Want toen ik baby was, stond de box waar ik in lag naast de box waar de muziek uitkwam.
0: Nou, dus twee boxen tegelijk.
1: Precies, ja. En, maar echt zelf muziek maken, dat kwam later. Dus ik denk dat ik was 21 toen begon ik met schrijven.
0: Ja, ja. Maar dan heb je het zeker een lange tijd laten liggen. Maar dan is dat vlammetje toch ergens bij je aanwezig, lijkt mij.
1: Ja, ja. Sinds ik begon met schrijven is het verlangen er geweest. En nu was de tijd rijp. Ik ben in Duitsland geweest, daar heb ik toneelschool gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En ik kende Gerard van het Paukenparadijs, waar we samen in gespeeld hebben.
0: Ja.
1: En we spraken elkaar weer. En toen was het, ja, die moeten er wat mee. Dus ja, de teksten en de liedjes die nu worden uitgebracht, de 6 nummers, dat zijn ook echt mijn eerste geschreven nummers. Dus des te meer bijzonder ook.
0: Ja, nou heb je ook meteen eigenlijk de ontmoeting met Gerhard daarbij meteen verteld, hè? Paupenparadijs. Ja. Wat voor invloed of wat voor rol heeft hij in dat hele proces? Is die, hoe belangrijk is hij voor jou?
1: Heel belangrijk. Want voor mij is het belangrijk dat de persoon met wie ik samenwerk ook heel erg mij in mijn waarde laat.
0: Mm-hmm.
1: Dat is precies de kracht van Gerhard. Dus de nummers zijn in de basis eigenlijk hetzelfde als wat ik ze geschreven heb en gemaakt heb. Dus de akkoorden en de teksten. Alleen hij zorgt er dan net even voor, zo van, oh, herhaal dit zinnetje even. Of wissel deze even om. En ook zijn vingerafdruk op de mix en de master, ja, dat zorgt net even voor die extra level, maar dan wel op zo'n manier dat ik in mijn waarde word gelaten. Dat, ja, vind ik echt fantastisch.
0: Ja, dit is, geloof ik, de eerste single die je hebt uitgebracht. Ja, op de website heb ik dat ook zomaar even omschreven. Want ik wist helemaal niet zeker of het nu een debuutsingle is of dat je al wat eerder uitgebracht had. Maar dat blijkt dus gewoon een debuutsingle geweest te zijn.
1: Klopt.
0: Ja, ja. Dan is natuurlijk meteen de vraag van, ja, Paradise of Love is er nu. Ga je nog wat meer uitbrengen de komende tijd?
1: Ja, ja, er komt nog heel veel leuks aan. Allereerst de videoclip. Want dat is ook wel een heel belangrijk detail. Die komt aankomende vrijdag uit.
0: Ja.
1: De tweede single komt eind september uit.
0: Ja.
1: En de rest van de EP, dus dan in totaal 6 nummers, komt uit op 31 oktober.
0: Dus er zit nog wel wat aan te komen van jouw kant
1: zeker,
0: uit.
1: Ja. Zeker. Ja. Ik weet daarna nog wel meer. Ik heb een mappe vol.
0: Speel jij nou zelf ook instrument of niet?
1: Ja, ik speel gitaar.
0: Ja, hoe ben je dat? Hoe heb je dat eigen gemaakt?
1: Ja, ik heb een paar lesjes gehad en verder is het echt zelf verder verdiepen.
0: Ja, oké. Okay. Dus je hebt wel wat basiskennis en noem maar op. Maar met bijvoorbeeld Gerhard binnen handbereik, om maar even zo, ja, ik zeg het niet letterlijk, maar hij zit wel in een cirkel. Kun je natuurlijk ook nog van hem het een en ander opsteken, denk ik zo.
1: Zeker, ja? Zeker. Ja. Ja, absoluut.
0: Ja, heeft hij...
1: Überhaupt. Ja. Überhaupt. de muzikanten die hebben meegespeeld, ook op de plaat. Ja, die waren echt fantastisch.
0: Ja. Trek je je daar dan ook aan op?
1: Wat zei je?
0: Trek je je daar ook aan op?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja?
1: Ja, en ik voel me echt spons. Alles opzuigen wat ik opzuigen kan, ja.
0: Ja. Dan is natuurlijk de Paradise of Love. Waar gaat die single over? Want ja, toch is dat altijd een beetje een gevaarlijke vraag die je aan een singer-songwriter stelt. Omdat ze zeggen van ja, het kan ook zijn dat je het voor je eigen verbeelding overlaat. Maar je hebt er natuurlijk een bedoeling mee met het liedje.
1: Ja, nou, ik vind het inderdaad wel mooi dat je die vraag stelt. En daar ga ik ook niet een heel concreet antwoord op geven, want ik vind het inderdaad belangrijk dat het open is voor interpretatie.
0: Mm.
1: Want op een gegeven moment toen ik samenwerkte met een regisseur waar ik de videoclip mee gemaakt heb, die stelde mij dezelfde vraag. Die zei, ja, waar gaat het nou over? Is het, gaat het over een herinnering van vroeger of is het een liefde? Nou, precies dat. Wat voor jou van toepassing is, zo mag je hem beleven.
0: Ja.
1: En wat ik vooral belangrijk vind, of wat mijn doel is, is dat iemand die hem luistert, die 3 minuut 13 even kan genieten van zijn of haar eigen paradijs, echt kan dromen.
0: Ja,
1: en, ja.
0: Ja, maar wat is het woord liefde voor jou dan?
1: Liefde is voor mij het belangrijkste in het leven.
0: Ja.
1: Dat is echt voor zowel voor jezelf als voor wat je doet, als de mensen om je heen. Dat is echt een centraal woord in mijn leven.
0: Een drijfveer ook voor om mensen daarop te wijzen? Ja, ik weet het niet.
1: Ja, ja? Absoluut.
0: Ja, goed. Dan is er natuurlijk ook nog de vraag. Gaan we ook iets merken van bijvoorbeeld de releases die je doet? Dus ook die EP-releases, komen er optredens bij?
1: Er komt een optreden aan bij de release.
0: Ja.
1: En verder staat nog niet vast. Dus ik zou zeggen, hou de website in de gaten en wie weet.
0: Ja, ja. Dan is het natuurlijk, je noemt hem al, de website. Waar is Ann Haley te vinden op het wereldwijde web?
1: Ja, www.annhaley.com of Instagram, Facebook, LinkedIn en YouTube natuurlijk.
0: Dan gaan we de single andermaal laten horen.

een van de stapel nieuwe singles die vanavond weggegeven mogen worden. Dat is deze van Annabel met Jou bij mij. En dat gaat niet over de liefde. Nee, dat gaat over een goede vriendschap die veel belangrijker is dan de liefde. Dat is de strekking van het verhaal. Een ode aan de vriendschap. Zo is het kort het beste om te schrijven. Daarvoor hoorde je Paradise of Love van Anne Haley. En daarvoor het gesprek. En daarvoor nog zelfs Gerhard met een uitvoering Beauty Lies in All. Nou, dan ben je helemaal bij met wat ik allemaal heb laten horen. Dat is één. En nu gaan wij verder met een single die al eerder is uitgebracht deze week. En dat is Luna de Veer met Als ik in de spiegel kijk.

Een single edit heb ik ervan gemaakt. Want anders dan denk ik, nou, het gaat nog even door. Maar zo is het niet. Want er valt nog een behoorlijke stilte aan het eind van deze single. The Man I Was Before, de nieuwe single van Sven Ross. Je hoort het goed. Met een onmiskenbare 70s, 80s vibe. Ben ik alleen even kwijt van welke songwriter dit is. Maar het klinkt mij zeer bekend in de oren. Van iets wat ik ooit in mijn tienerjaren en misschien ook wel in mijn twintigerjaren vaker heb gehoord. Jack Johnson, dat is de naam die mij ineens min of meer te binnen schiet in dat hele verhaal. Luna de Veer hoorde je daarvoor met Als ik in de spiegel kijk. Dat is de single die zij afgelopen week heeft uitgebracht. Dat deed ze op een dinsdag en dat valt natuurlijk op, want tegenwoordig proberen heel veel mensen dat allemaal op de vrijdag. En ja, als iedereen op de vrijdag, dan wordt het een beetje door de bomen het bos niet meer zien. Je kan beter af en toe gewoon eens door de week een single release doen. En dan heb je kans dat je wel beter opvalt. Zeker als het platform 3 voor 12 Noord-Holland betreft. Daar zijn ze erg tuk op. Door lekker af te wijken. En eigenlijk lijken ze dan ook een beetje mij. Want ik kleur graag buiten de lijntjes. Vorige week ben ik er niet aan toegekomen. Maar deze week wel. Want het is de nieuwe single van Ismena. En dat nummer dat heet I See Words.

Wil je meer Lisette Aviva horen? Dit is onze eigen opname van eerder dit jaar. Un vitro tranquille. Dan moet ik toch mensen zeggen, 12 september kun je naar de Splendor gaan. Want dan zal ze haar EP release show gaan doen in Amsterdam. Daarvoor hoorde je Ismena met haar nieuwe single. En dat nummer dat heet I See Words. Dan iemand die ook bij ons is geweest. En dat is vorig jaar het geval geweest. De winnaar van Mooie Noten 2024. Wolfgang met zijn nieuwe single Sleepwalking.

0: ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
1: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland de laatste files van de avondspits. Op de beginnende A2 Utrecht-Amsterdam. Er staat 3 kilometer file voor Oudekerk aan de Amstel. Vertraging 5 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot. Nog altijd een bus met pech. 2 rijstroken dicht. Vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Alternative FM.

0: Ja, vorige week hadden we er dus ook al iets mee met de Low Addicts. Dat had te maken, mensen, met de Final Lap Edition van dit programma. Want toen was het allemaal in het teken van die Formule 1. Maar dat is helaas de laatste keer geweest. Of tenminste voor sommige mensen ook voorlopig de laatste keer geweest. En waarom draai ik nu Low Addicts? Dat heeft alles te maken met één van de twee leden. Want tegenwoordig zijn ze weer met z'n tweeën. Dat is Dylan Zonnevan, want die is vandaag jarig. En daarom moeten we hem natuurlijk in het zonnetje zetten. Dus dat is de reden waarom ik hem laat horen. Straks hebben we nog een verjaardagsvierder. Maar dat doen we aan het begin van uur nummer 3. En dan zijn de jijbuiskijkers ook weer vertrokken. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Want die doen nu wel mee. En dat heeft alles te maken met de gast van vanavond. En dat is Inge Lambeau. Goedenavond. Moet ik wel even het schuifje en het dingetje. Zeg het dan maar.
1: Goedenavond. Ja, ja, ja.
0: Het is een klein dipje. Maar goed, het is, als dat alles is, dan praten we er verder niet meer over. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Wij hebben elkaar al eens eerder gesproken. En dat gebeurde tijdens Pride at the Beach 2024.
1: Ja, ja.
0: Waarbij jij de ambassadrice was van Pride. Ik meen...
1: Amsterdam.
0: Amsterdam.
1: Ja.
0: Moest even nadenken. Maar je hebt ook hier een optreden gedaan op het podium op het Raadhuisplein.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Dat was superleuk.
0: Ja, wat kan je daar nog allemaal nog van herinneren, terughalen?
1: Zo, ik ga even terug. Zet even een deurtje open. Nee, ja. Ik weet het nog heel goed. Ik vond het allereerst gewoon superleuk om een keertje hier te spelen. Ook bij het strand. Wat wil je nog meer?
0: Ja.
1: Heerlijk. En ik vond het een hele gezellige sfeer. Ik vond het leuk dat iedereen met karretjes en auto's in plaats van een boot, zoals we gewend zijn in Amsterdam, ging iedereen hier met de wielen. En dat vond ik heel mooi. Heel verbroederend ook. Dat was echt heel leuk.
0: Dat blijft natuurlijk een aandacht houden, dit verhaal. Want dat was ook dit jaar. Dit jaar was het zelfs World Pride, hè, had ik begrepen. Dus
1: zeker.
0: Ben jij daar ook nog bij betrokken geweest?
1: Ja, nou, ik speelde... ik ben te zien in de reclame van World Pride. Dat was wel heel cool. Dus die was overal te zien. En ik mocht tijdens Pride Haarlem spelen. En mocht daar nou net vandaan komen. Dus dat was superleuk.
0: Ja, dit zijn allemaal inleidende beschietingen. Want die komen er zo op. Want het heeft een reden waarom we hierover beginnen. Maar eerst ook over jou. Want ja, jij hebt natuurlijk al een bepaald traject afgelegd. En je bent heel erg bedreven geweest in de middelen TikTok en Instagram. En ben je zo eigenlijk een beetje steeds verder gekomen in de muziek?
1: Ja, ja, nee, precies. Dat, ja. Ik heb gebruik gemaakt van wat er nu nodig is, inderdaad. En dat is social media.
0: Ja. Ook even over jou. Want wanneer is het moment bij Inge Lambeau eigenlijk begonnen dat ze dacht van, nu ga ik muziek maken?
1: Nou, ik begon... ik was echt een theatermeisje. Dus ik mocht altijd de gekste rolletjes spelen. En dat vonden mensen ook altijd heel leuk. En dat zingen kwam eigenlijk veel later pas. Toen ik deed het heel vaak gewoon karaoke. Als niemand thuis was, dan ging ik maar. Dan dook ik achter de computer. En uiteindelijk merkte ik dat ik dat steeds meer durfde op een podium spelen. En dat is eigenlijk gewoon heel natural ingerold. En nu zit ik hier.
0: Ja, dat is even de korte versie.
1: Ja.
0: Er is nog wat, want in aanloop naar dit programma ben ik eigenlijk van één nummer heel erg gecharmeerd. En dat nummer heb je ook helemaal zelf gemaakt. The Younger Me. Want dat slaat natuurlijk ook op dat element waarbij jij op een gegeven moment ook met Pride en Pride ambassadrice, dat je dat bent gaan doen. Want dat is ook kijken naar de jongere versie van Inge. Maar daar was het ook zoiets van, want je kwam er op een gegeven moment ook achter dat je misschien anders was dan anderen.
1: Ja, ja. Ja. En dat is ook... dat is ook eigenlijk vanwege muziek heeft dat mij ook enorm geholpen. En bij mij was dat ook nooit echt een big deal. Thuis ook niet. Dus daar ben ik maar al te blij mee.
0: Ja.
1: En nu probeer ik juist een stem te zijn voor anderen. Met liedjes als Younger Me en Like a Phoenix. Wat ook weer het anthem is geworden.
0: Ja.
1: Dus dat,
0: nou, je noemt hem al. Kijk, ja. ik ben er de uitzending bewust mee begonnen. En toen had ik al het voorbehoud. Nou, het zal mij wel gaan gebeuren dat die akoestisch wordt gespeeld. En Inge staat voor de deur. Gaan we spelen vanavond. Dus,
1: ja, zeker.
0: Dus we gaan er ook mee weer beginnen. En het is ook op een bijzonder instrument. Want dit is de enige 12 snaren die je gaat gebruiken in, ja. Vanavond.
1: Ja.
0: Daar heb ik het zo dadelijk nog even over. Maar eerst Leuk. Gaan we luisteren naar Like a Phoenix. Maar dan in de akoestische versie hier in deze studio.
1: Yes.

0: Dit is het beschaafde jazzapplausje wat de heer P.P. Fischer wel eens pleegde te zeggen tijdens de Rob Akda Award. Dat zei hij dan. Op een gegeven moment werden er een lijstje sponsors. En dan zei hij een beschaafd jazzapplausje. En dan noemde hij die hele lijst met sponsors eigenlijk allemaal op. Ja, nou, je bent een beetje bekend in Haarlem, denk ik toch?
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Want waar kom je nou precies vandaan? Want ik heb me ook laten vertellen, Hoofddorp, Haarlem. Waar,
1: ik hoor heel veel plekken. Ik kom uit Lissebroek.
0: Dat is dus gewoon uit Haarlemmermeer.
1: Ja.
0: Je bent niet de enige die we hier uit Haarlemmermeer hebben gehad. We hebben bijvoorbeeld Harlem Lake hebben we hier ooit gehad. Nou, dat zegt het al. En vrij recent nog, Fabienne Julie.
1: Oh, leuk. Die ken ik van school. Van de Herman Brood Academie.
0: Oh?
1: Ja, die zat een jaar onder mij.
0: Ja, nou, dat is wel leuk. Die doet dit jaar mee in de popronde.
1: Superleuk.
0: Ja. Nog een bekende van jou, die meedoet in de popronde, die komt uit deze plaats. Dat is Wendy Moore.
1: Ja, leuk. Ja. Allemaal vette popronde acts.
0: Ja,
1: heel leuk.
0: Ja. Heb jij er zelf gestaan tijdens die popronde?
1: Ja joh, dat was echt... Als je popronde hebt gedaan, dan kan je de hele wereld aan.
0: Ja?
1: Dan heb je overal gespeeld en dan weet je precies hoe je met heel weinig een vette show neer kan zetten. Ja. Dus ja.
0: In welk jaar zat jij dan?
1: 23. Dus ik had net mijn eerste paar liedjes uit en toen popronde gedaan. Was echt heel leuk.
0: Ja, dan val je natuurlijk op. Goed, we gaan over naar het volgende nummer wat gespeeld moet worden. Pak ik even mijn lijstje erbij, want ik heb nu weer de app ergens neergezet waar ik... dat is nummer 2 van vanavond en dat nummer dat heet This Is How The Future Sounds.

0: Want nou, je kan een 013 niet tegenop, hoor.
1: Dat, nee, dat denk ik ook niet. Echt, we zijn een mini poppodium nu aan Tolweg 10A in Zandvoort. Goed. Ja, we moeten het ook even over jou hebben. Want jij hebt op een gegeven moment ook een besluit genomen dat je geheel zelfstandig verder gaat als muzikant.
0: Ja.
1: En dat is toch ook vrij bijzonder. Terwijl Inge voor de mensen die nu kijken op YouTube ook even haar gitaar stemt. En dan stemt mij dat weer tot genoegen dat ze dat doet. En zo hebben we natuurlijk nog een paar woordgrappen over in de stemming komen. En ga zo maar door. Independent artist, dat lijkt mij toch vrij druk bestaan. Ik bedoel, ik zit wel eens, als ik de mailbox van 3 voor 12 Noord-Holland moet bedienen, dan zijn er altijd van die grapjurken die dan op een gegeven moment of op donderdag voorafgaand van de vrijdag dat ze de release dan sturen en op vrijdag ook nog. Maar ik begrijp het wel, want ze hebben natuurlijk heel veel te doen. Ja. En ik zit altijd van, jongens, kom nou 1 tot 2 weken van tevoren.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus het is toch nogal een vrij, hoe moet ik zeggen, intensief bestaan voor iemand die het allemaal helemaal zelf moet doen. Waarom heb je ervoor gekozen om juist nu toch dat als independent te gaan doen?
0: Ja, nou, het geeft ook gewoon heel veel vrijheid. En ik ben een persoon die het heel fijn vindt om heel veel zelf te doen. Dat gaat ook vanzelf, gelukkig. Ja. Anders had ik dit nooit gedaan. Maar ik vind het heel leuk om de touwtjes zelf in de handen te hebben. En ik kies er bewust voor met wie ik werk. Dus met welke producer of produceer ik zelf, dat doe ik ook. Met welke cameramannen, dat soort personen. Het is heel fijn om daar gewoon je eigen hachje te hebben. En voor mij kwam het eigenlijk heel natuurlijk. Het was vooral een keuze uit nieuwsgierigheid. Van, ik doe al heel veel zelf. Ook al werk ik met een fantastisch label. Want geen bash naar de labels.
1: Nee.
0: Maar het was meer een soort van aapje die me zo aantikte van, probeer zelf eens, weet je.
1: Ja. Je zegt het zelf, hè? Het verschaft je natuurlijk vrijheid in dat opzicht om independent te zijn. Maar dat is natuurlijk ook, er komt van alles op je pad natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat voor gekkigheid heb je allemaal meegemaakt?
0: Ik denk, dit is mij eerder gevraagd en toen was het te vroeg. Ik denk dat het nog steeds te vroeg is, want ik heb nog maar één. In dit tijdperk van independent zijn heb ik er eentje uit. Ik zit even te denken. Het is vooral, niet gek, maar ik was dus op tour in Zweden, in Denemarken. Gravity kwam uit. En ik moest ook, daar heb ik dus zelf voor gekozen, de live video editen. Dus die heb ik zelf gemonteerd en weet ik veel wat allemaal. En dat heb ik gedaan een dag nadat ik thuis was van die 2 weken tour. Zeg maar met een half oog dicht. En nou ja, de kijker kan zelf gaan kijken of de video er goed uitziet.
1: Zoiets dus.
0: Maar toen dacht ik wel van, wow, dit is best bizar. Maar ja, ik moest er eigenlijk gewoon om lachen. Dus dat is fijn.
1: Ja, want ik ken een independent artist die hier ook 3 keer is geweest. Dat is Melanie Ryan. Die doet bijvoorbeeld ook haar eigen Instagram en noem maar op, filmpjes maken.
0: Ja.
1: Dat doe jij dus ook?
0: Doe ik ook, ja. Dat mag niemand anders van mij doen. Doe ik lekker zelf.
1: Ja. Maar ook dat lijkt mij dat het best ook een tijdrovend klusje kan zijn.
0: Ja.
1: Om je dan weer te bedenken van, wat moet ik mijn achterban nu weer laten delen of wat dan ook?
0: Ja, nee, dat is zeker zo. Wat ik doe is altijd 1 dagje 100% administratieve dingen. En 100% op de andere dag content. Eigen nummers, creatieve dingen. Elke week is anders bij mij. Elke dag is anders. Mm. Maar ik probeer wel altijd dat breekpunt te hebben.
1: Ja, hoe zit het met de omgeving? Want als je op een gegeven moment ben je dan niet te genieten? Of,
0: genieten? Ja. Nou, het valt wel mee. De mensen om me heen zijn meestal dan ook hun eigen werk aan het doen. En ik maak geen heavy thrash metal. Dus dat valt dan wel weer mee.
1: Okay.
0: Zou ik nog wel een keer willen doen.
1: Ja.
0: Maar dan moet ik dus even mijn vriendin aankijken. Okay.
1: Ja. Want net had je het nummer This Is How The Future Sounds laten horen. Yeah. Daar zit een bepaalde vorm van optimisme ook in.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: Hoe zit het met Inge Lambeau als mens, hoe zij kijkt in de wereld en tegen de wereld aankijkt? Hoe zit het daarmee?
0: Nou, ik zelf ben toppie helemaal, voel me helemaal fijn. Maar als ik kijk naar wat er allemaal in de wereld gebeurt, is natuurlijk wel minder. Dus ik hoop dat 1% van mijn muziek daarin een soort steun kan zijn.
1: Ja, ja, ik heb besloten om gewoon helemaal niet meer het nieuws te volgen.
0: Jij bent het nieuws.
1: Oh, ja, dank je. Dank je. Dus, nou, ja. Heb je het gehoord?
0: Het is wel zo, toch?
1: Ik maak het nieuws, hè? Ja. Dus, ja, dat is ook wel iets.
0: Goed. Alleen het weerbericht er nog bij. En dan,
1: nou, het weerbericht, kijk zelf maar naar buiten. Dan zie je dat het wel redelijk weer is. Goed, we gaan verder. Want dat is ook meteen even nog een vraag over... niet de misselijkste muzikant die we ooit hebben meegemaakt... in die tijdsladder waar ik ook een onderdeel van ben... Als ik zeg The Who, dan zeggen mensen Roger Daltrey. Maar die gitarist, die is minstens zo belangrijk, Pete Townshend. En daar heb jij mee te maken gehad.
0: Ja, zeker. Ja, daar heb ik een samenwerking mee.
1: Ja. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dat gegaan?
0: Nou, we hadden het al even over de social media. Daar doe ik natuurlijk heel veel. Ik vind het heel leuk om liedjes in een andere stijl te zetten. Maar ook gewoon om lekker gitaar te spelen. En dat viel op bij hem. En hij is mij op een gegeven moment gaan volgen. En toen dacht ik van, is dat hem echt? En dat was hem.
1: Ja.
0: En toen heb ik meteen eigenlijk een berichtje gestuurd. Hem bedankt voor het volgen. En we hebben gewoon een kort gesprekje gehad. En eigenlijk ben ik gewoon doorgegaan met mijn leven. Ik dacht, dit is leuk. Ik ga weer door met mijn leven. Ik laat me niet gek maken. En uiteindelijk, ik was dus al bezig met een liedje.
1: Mm-hmm.
0: En het bekroop me een beetje van... Oh, het zou wel vet zijn als hij op kan spelen. Omdat dat is gewoon een van mijn gitaarhelden.
1: Ja.
0: Ik heb gewoon ook liedjes daarvan gespeeld. En ja, het is met de paplepel bij mij erin gegoten.
1: Ja.
0: Dus ja, toen heb ik hem gevraagd of hij... mee wilde spelen. Of ik weet niet meer hoe ik het heb gevraagd. Maar of hij mee wilde spelen op dit liedje.
1: Ja.
0: Of dat hij er gewoon even naar wilde luisteren. Zoiets was het.
1: Hey, je kent het... De uitspraak, hè? Brutalen hebben de halve wereld.
0: Ja, ja. Mijn moeder zegt altijd, nee heb je, ja kun je krijgen.
1: Dat dus, zei mijn moeder ooit overigens ook. Dus maar precies. Goed, dus wat dat er gaat, kunnen we uit hetzelfde vaatje tappen. Call Out Your Name, dat is het derde nummer van vanavond. Pete Townshend moet je er even bij bedenken.
0: Hij
1: maar,
0: staat hier zo achter.
1: Ja, hij staat achter dat scherm, Alt-FM. Daar staat hij gewoon ergens mee te kijken. Maar dit is het derde nummer van vanavond, Call Out Your Name.

0: Nou, daar, ik denk dat Piet ergens achter dat scherm instemmend staat te knikken. Dat lijkt mij gewoon heel duidelijk. Is trouwens wel een van ook mijn helden destijds. Maar er is er nog één. Brian May van Queen. Want ook jij vertelt een mooi verhaal. Maar dat verschaft mij weer even de tijd om ook even een verhaal te vertellen over de band.
1: Graag.
0: Glitz. En Glitz is een band uit Wijk aan Zee. Die maken dus muziek. Uit, geschoeid op de jaren 70. Gebaseerd op het geluid van Queen. En dat is allemaal wel eigen materiaal. En die jongens die hadden op een gegeven moment de hoop dat Brian May dat zou vinden. Oké, dus die reageerde ook. Want ja, die zag opeens, dat zijn wel gasten die dat ook wel kunnen. En Brian May is dus nu een hele bekende volger, beroemde volger, van de band Glitz uit Wijkers.
1: Ja, ja. Ik volg hen ook. Ik vind hen ook helemaal fantastisch. Ja.
0: En dan is er nog een verhaal, want je mag rustig ook even een glas water pakken. Dus, ja. Want een paar weken geleden, toen reageerde er even iemand in de mailbox en die zei, wat een sukkelde Jaap Koper. Want wat had ik nou gedaan? Ik had de eerste instantie bij het artikel, had ik Brian May met een Y. En Brian May in het artikel, de naam, voornaam stond wel goed. Maar ik was vergeten Sir erin te zetten.
1: Oh, ja.
0: Maar als iemand dan zegt wat een sukkel en meteen zo reageert, dan ga ik natuurlijk ook met mijn nek haren overeind staan. En ik zag dat de man heette Toon Verhappen. Daar is hij weer. Dus ik had zoiets van, oké. Ik vind het leuk dat je reageert, maar het is wel even de toon, tussen aanhalingstekens, dat je muziek maakt. Hè? Dus ik zeg, ik doe het ook even voor mijn plezier. Ik draag elke muzikant een warm hart toe, in dat opzicht. En ik vind ook dat als je zo reageert, dan schaar ik je ook tot het kopje toetsenbordridders. Dus ja, dat heb ik gedaan allemaal, ook tijdens de uitzending, want ik heb een nummer van Glitz laten horen. En ik sloot eigenlijk de mail ook af. Maar ik hoop dat de toon de volgende keer toch iets anders wordt aangeslagen. Dus zo waren er heel wat woordgrappen in de richting van meneer Verhappen ergens in het land. Maar goed, hij heeft ook niet meer gereageerd. Dus, want ja, ik was zo gevat dat ik denk, die reageert ook nooit meer, denk ik. Maar goed, we gaan het nu hebben over je nieuwe single, Gravity. Want die is ook heel belangrijk. Want daarom kon ik dit verhaal ook vertellen. Heb jij de mogelijkheid om even je gitaar te stemmen en noem maar op. Want Gravity is weer totaal anders met de stijlen waar we jou de afgelopen jaren van kennen.
1: Ja.
0: Ja, wat is, want deze stijl is weer heel anders. Waar heb jij je hier weer door laten inspireren? Want dat is natuurlijk ook weer, is een Sam Sexton vraag. Want die heeft ze wel eens vaker gesteld tijdens de Sexton Sunday Sounds in Slachthuis halen. Waar ben jij geïnspireerd door dat nummer te gaan maken?
1: Ja, voor mij is het dus een hele logische sound eigenlijk. Als je kijkt naar waar ik vandaan kom met Pete Townsend en Lindsey Buckingham. Ik noem maar iemand. Dus voor mij is het een soort, ik hoop, ja, dan zeg ik wat hoor. Maar ik ga toch zeggen een soort moderne The Chain. Dat hoop ik ermee te bereiken.
0: Ja.
1: Want dat, Lindsey Buckingham heeft ook op mij gereageerd. En dat is echt wel mijn allergrootste gitaarheld. Mm-hmm. En toen, dat heeft mij zo geïnspireerd dat ik dit liedje gebeurde gewoon. Toen dacht ik, ja, dit is, soms gebeuren dingen en dan moet je daar gewoon achteraan gaan. Dus, ja.
0: Heeft hij ook gereageerd op dit liedje?
1: Nee, nog niet. Maar nog wel niet. Op de mashup die ik zo ga spelen.
0: De mashup, daar heeft hij wel op gereageerd. Ja, dus dat gaan we zo doen. Maar eerst gaan we de akoestische versie, maar ze zeggen ook met een heel mooi woord, de stripped down versie van Gravity, die gaan we nu horen.
1: Ja, en die is vannacht uit.
0: Oké.

0: Ik laat hem uitvelen.
1: Zelfs dat uitveden, dat staat straks ook op een van die alternative FM-sessies. Ja,
0: dus, alleen maar cool.
1: Dat heeft Bieke ook gedaan hoor. Want die ging in één keer haar hele band voorstellen. Dus ik gooi dat nummer erin en ik denk, vrek, ze doet ook even gelijk de hele voorstelling van de band. Ja, dus die versie was best een heel mooie versie geworden. En ik denk, ja, dat vond ik toch iets... Ja, nou, oké, het gebeurt, maar
0: ik
1: ja.
0: Hoef niemand voor te stellen hier, gelukkig.
1: Nee, alleen jezelf in dat opzicht. Nou, de naam Lindsey Buckingham, die is gevallen. En ja, ik ben ook een Fleetwood Mac-liefhebber. Zeker door bijvoorbeeld de albums Rumours, ja. Om maar even een klassieker te noemen. En later Tango in the Night, want dat waren de twee geruchtmakende albums die Fleetwood Mac maakte, maar ze hebben nog iets gedaan. En dat nummer, dat heeft ook even best nog wel... die is bij mij binnengekomen en ik denk... tering, wat is dat een mooi goed nummer. Sisters of the Moon komt van het album Tusk. En ik ga je nu vertellen, dat gebeurde bij de release show van... en eigenlijk ook het afstuderen van Rodel Series... aan het Conservatorium Haarlem. Die heeft daar haar afstuderen gedaan... Ik de Bitterzoet ga daar het hele verhaal optekenen voor 3 voor 12 Noord-Holland. En ik sta zo te luisteren en ik denk... Shit, dit is een Fleetwood Mac nummer, maar ik moest even weten wie zijn... Wat is dit ook alweer? Ja, dat is Sisters of the Moon. En toen heb ik hem teruggehaald. Daar staat ook zo'n waanzinnig solo op van meneer Lindsey Buckingham. De man waar jij dus ook door geïnspireerd bent. Heb ik een mooi bruggetje gemaakt met een heel lang verhaal. Ja. Want dat verschafte ook weer jou de gelegenheid om je gitaar te steken.
0: Top.
1: Precies.
0: Handig, dat deed ik ook tijdens een show. Dat is echt super handig.
1: Want The Chain,
0: ja.
1: Die zit ook in dit nummer verstopt.
0: Ja.
1: Het is een mashup. Maar het nummer wat jij gemaakt hebt, dat is van jou. Do I Wanna Know?
0: Het is van Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Het is geen nummer van mij. Was het maar een nummer van mij.
1: Het is een cover.
0: Het is een cover.
1: Vinden wij dat goed?
0: Oeh,
1: oh. Ja. Oké, nou goed, we maken dat niet uit. Dus het is dus
0: anders een, doe ik hem niet.
1: Nee, we gaan het gewoon wel doen. Nee. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Dus we maken daar een uitzondering.
0: Oké, dat is fijn.
1: Maar dat ga ik je ook buiten de uitzending om zeggen. Nou, ik kan het ook wel binnen de uitzending zeggen. Maar dat ga ik straks doen. Maar het is dus een nummer van de Arctic Monkeys.
0: Ja.
1: Met wat jij ook met de Chain. Die Chain, dat is ook een belangrijk nummer. Want we hebben natuurlijk weer de afgelopen week hier een Grand Prix in onze achtertuin gehad. Nou was er vroeger, en die tijd was dat Murray Walker de commentaar deed bij de Formule 1 wedstrijden op de BBC. Er werd er altijd zo'n intro werd er gedaan. En dat is het outro van de Chain. Dus autosportfans, weten jullie, dat is even heel belangrijk voor jullie als no-no's die een beetje wat muzikale opvoeding kunnen gebruiken. Dat is dat nummer dus geweest. Fleetwood Mac, The Chain, ga maar eens nakijken. Kijk ook nog even terug die oude uitzendingen van het Formule 1 programma van de BBC. Dan weet je precies waar ik het over heb. Dat zit dus verstopt in dit nummer wat je nu gaat horen. En het is dus een cover. Do I Wanna Know? Dat is van de Arctic Monkeys. En The Chain, dat is van Fleetwood Mac. Ik zou zeggen, ga je gang!

0: En hij staat, die chain, die staat op mijn persoonlijke lijstje helemaal bovenaan. Want mocht ik hier, nou, ik zal vanavond niet, want ik ben niet Hans van Pelt, de cartoon van de cartoonist van de Zandvoortse Krant. Want toen werd de vraag aan hem gesteld, hoe lang denk je nog door te gaan, Hans? Nou, als ik er bij neerval. Maar dat werd hem afgeraden, omdat tijdens de studie, maar als ik er niet meer ben, mag dat meteen gespeeld worden.
1: Dat snap ik. Die mening deel ik.
0: Ja, ja, maar er zit ook, de tekst is natuurlijk minstens zo belangrijk. Want ook dat zit er ook in. En daarom heb ik wat met dat nummer. Maar goed, dat is één. En het is ook een bijzondere versie. Dit wat je hebt uitgevoerd. En ja, kijk, bij Gravity haalde ik Lindsey Buckingham er al uit. Maar dat is dus een eigen nummer van jou.
1: Ja.
0: Dus je bent heel duidelijk daardoor geïnspireerd geraakt. Dat vind ik alleen maar mooi. En de jongens van Glitz zullen dat ook wel, denk ik, beamen. Want je kent die band dus ook. Want
1: ja,
0: je
1: hebt, zeker.
0: Dat de Glammers uit Wijkers zijn, want daar komen ze vandaan. Ja, we hebben er nog één.
1: Ja.
0: Dat is Blackheart. Daar zit ook toch wel dat Fleetwood Mac vibe zit erin, dat, hoor.
1: Ja,
0: vind ik wel. Want ik heb meerdere malen het werk van jou gehoord. Maar Blackheart zit hier ook. Dus.
1: Zeker. Ja, dat is de gitaartuning ook. Dat is net zoals de chain.
0: Ja, ja, zit hem daar ook in. Nou goed, we gaan hem laten horen. Hier is Blackheart, de laatste van Inge Lambeau hier in deze uitzending.

0: zou bijna zeggen, oneerbiedig apparaat dan die zes snaren. Wat, nou, is het verschil?
1: Nou, het verschil is dat elke snaar een broertje of zusje heeft.
0: Ah.
1: Dus de normale E-snaar heeft er ook een hoge bij.
0: Ja.
1: En de hoge snaar heeft er nog eentje. Ze klinken hetzelfde. Dus dan krijg je een beetje een heel groot effect.
0: Ja.
1: Het is echt wel anders.
0: Ja, dan is ook de vraag, waar speel je het liefst op? De 12 of de 6 snaren? Want dat is ook wel een leuke vraag.
1: Ja, het liefst. Ik vind die klank van de 12 string vind ik echt fantastisch.
0: Hm.
1: Maar hij is wel, na een paar uur, dan ga je het wel merken. Omdat je drukt eigenlijk de hele tijd dubbel in. Dus het is best wel vermoeiend. Maar ga toch voor de 12 string.
0: Ja, toch wel.
1: Toch wel.
0: Ja, want er zijn een aantal mensen ook in deze studio geweest. Die hebben 12 snaren gebruikt.
1: Wat leuk.
0: De gast die volgende week komt, heeft het volgens mij ook gedaan. Dat is Jacob D. Edward uit Volendam. Die heeft het ook gedaan. Maar dit is natuurlijk, het vereist natuurlijk een hele andere techniek, denk
1: ja,
0: ik. Even voor de mensen thuis, de fijnproevers onder ons met de techniek wat betreft een 12 snaren en een 6 snaren. Je zei het al, hè? Want het is natuurlijk een heel anders spelen, lijkt
1: mij.
0: Ja,
1: het is echt, je moet er eigenlijk niet te veel bij nadenken. Want als je de hele tijd zit van ik druk één noot in, dus één noot, dat zijn er twee.
0: Ja, ja.
1: Maar het is gewoon een iets dikkere snaar voor je gevoel.
0: Ja.
1: Dus alles is gewoon. Ik heb niet hele grote vinger.
0: Ja.
1: Dus het vergt ook wel wat moeite. Dus als je snel opgeeft, zou ik het je niet adviseren.
0: Hey.
1: Maar als je wel in bent voor een uitdaging, pak hem er lekker bij.
0: Ja, dat is de wijze les die Inge dus nu geeft aan alle mensen die zelf ook een instrument thuis hebben. En misschien ook een 12 snaren hebben liggen ergens bezolden. Je weet het maar nooit. Staan er nog optredens op stapel? Denk het wel, hè?
1: Ja, want, zeker. Ja,
0: dus dat geven we nu even alle gelegenheid toe.
1: Oh, maar ik ken dat nooit uit mijn hoofd, joh.
0: Ja.
1: Jeetje.
0: Volgens mij
1: ik
0: iets
1: speel,
0: in sounds,
1: in de sound. Dat is trouwens, dat is heel belangrijk. Want ik kan wel zeggen dat ik in Hengelo speel. Maar ik weet niet of mensen daar wat aan hebben.
0: Nee, het gaat hier om de regio. Sounds is denk ik heel belangrijk.
1: 4 oktober.
0: Klopt.
1: Tijdens Haarlem Vinyl.
0: Ja.
1: Dan speel ik gratis met de hele band in de Sounds in Haarlem, in de platenzaak. Dus uit mijn hoofd tussen 4 en 5. Maar dat ga ik allemaal nog even duidelijk online delen.
0: Even checken, mensen in Sounds. Dus allemaal op 4 oktober daar naartoe.
1: Ja.
0: Dat is nog niet eens zo gek ver weg, want het is over een 5, 6 weken is het al oktober.
1: Ja.
0: Zijn sommige mensen die gruwelen er nu al van, maar goed.
1: Ik vind het wel gezellig.
0: Ja. We vonden het leuk dat je geweest bent.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: En zo dadelijk geef ik je over aan de videologen hier. Want die gaan ook nog iets met je doen. Maar eerst ga ik dit fijne uur even afsluiten. En ik praat dat even een beetje vol. Want die jongens van Alaska die zijn weer bezig. Maar of ze nog naar een 4e album gaan komen, dat is vers 2. Maar er is altijd een klassieker boven alle klassiekers. En ik draai hem regelmatig, dus nu ook, om het helemaal even uitgeleider te doen, die 2e uur. En dat is Never Cry Wolf. Dat komt van het album Actors and Liars uit 2012, mensen.

0: FM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
2: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
1: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren. Mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League. En is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6 uur 's avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland de laatste files van de avondspits. Op de beginnende A2 Utrecht-Amsterdam. Er staat 3 kilometer file voor Oudekerk aan de Amstel. Vertraging 5 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot. Nog altijd een bus met pech. 2 rijstroken dicht. Vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

Ik krijg altijd van meneer Zuckerberg altijd de lijstjes van de jarigen. En die feliciteer ik dan ook. En dit is muziekvriend nummer 2 die vandaag jarig is. Dat is de frontvrouw van deze band. Mariska Lierling van Von V. En eerder dit jaar hebben ze het album Imaginary Songs uitgebracht. En daar staat dit nummer ook op. Burnt! Nou, welkom in het afsluitende uur. En daarin een gesprek met Lorena van Lorena en de Tijd. Want die hebben vorige week woensdag namelijk nog een release show gespeeld met het album Wildfire. En in het vorige uur zei ik iets over Glitz. Nou, zullen we ze er dan maar even bij halen. En dit is nou typisch dat nummer wat ik bedoel, waar heel duidelijk die Queen vibe in is. Maar het is wel een eigen nummer. Make a Change.

0: Hij is minder stevig, zei Wendy, dan haar voorganger Crocodile Tears. Waar we trouwens ook een hele mooie akoestische versie van hebben. Maar dit is de nieuwe single die morgen uitkomt. En Wendy Moore die had ook iets met onze gast die vanavond hier gespeeld heeft. Dat is Inge Lambeau geweest. Want in de tijd dat Inge een keer speelde in C. Punt, in Podium Duiker. Nou ja, neem nog even plaats. Want ja, je bent er toch hier aan deze microfoon. Mag het nu? Ja, trek hem maar even naar je toe.
1: Ja.
0: Want je bent er toch nog. Want dat is alweer een tijdje terug.
1: Ja,
0: ik denk
1: zeker.
0: Ergens in 2023.
1: Dat was mijn eerste eigen show.
0: Ja, de eerste headline show zelfs.
1: Eerste headline show, ja.
0: Ja, en toen stond Wendy als support.
1: Ja, ja,
0: support. Dat vond ik ook wel heel bijzonder. Dus,
1: ja, ja, zeker.
0: Is die band eigenlijk nog tussen jullie twee min of meer gebleven?
1: Ja, zeker. Ja, volgens mij houden we elkaar goed in de gaten. Ja. En Popronde komt eraan. Dus,
0: ja. Ga je kijken? Of
1: ja, zeker. Wanneer is Haarlem?
0: November. Nee, november. Ja, ze hebben het tegenwoordig veranderd. Want ze doen ook een beetje aan klimaatbeleid. Klimaatneutraal beleid.
1: Oh.
0: Ze gaan niet meer kriskras door het land. Dat was in 2024
1: wat
0: voor het
1: slim.
0: Laatst. Ja. Vond ik dus ook. Want ik heb het wel eens een keer lopen roepen. Op een gegeven moment op de radio. Dus kennelijk is dat ergens bij Chris Moorman, geloof ik, dan wel terechtgekomen. Die denkt, nou, daar moet ik toch wel eens over nadenken.
1: Wat goed.
0: Ja. Dus ze hebben het een beetje geconcentreerd. En ze gaan ook gewoon van het ene deel door naar het andere deel. Zodat het niet heen en weer... Want het, ja, jij
1: maar
0: hebt
1: dat
0: ook
1: is super handig. Kan je gewoon een hotelletje pakken.
0: Ja.
1: En,
0: ja. En jij hebt ook een popronde meegemaakt. Dat je kriskras door het hele land heen moest.
1: Ja, wel leuk hoor. Ja. En weet je, als je, ik ben op tour geweest in Zweden laatst. En in Denemarken. Ja. Als je die afstanden ziet. Nou, 13 uur in de auto. Wat is dan 3 uur eigenlijk, hè? Dat het perspectief verandert.
0: Zandvoort Maastricht, hè? Dus dat
1: ja, Maastricht is inderdaad niet om de hoek, nee.
0: Nee, nee. Maar daar waren ze trouwens wel mee bezig om een popronde daar te organiseren. En het is wederom niet gelukt.
1: Ah.
0: Ja, ja dat wilden ze wel. Volgens mij is wel Heerlen. Dat heeft wel een popronde. Maar,
1: ja, klopt.
0: Maar Maastricht niet.
1: Heeft Maastricht geen popronde? Oh,
0: nee,
1: ik
0: dat vind ik ook zo bizar, bizar dat dat niet gelukt. Trouwens, het is niet de allereerste keer dat ik jou bij Pride at the Beach... Want ik kan me nog herinneren. In 2023 liep ik door Woerden. En wie stond er te spelen?
1: Oh, wat
0: jij!
1: Leuk.
0: Ja, toen hebben we elkaar voor het eerst even gauw gesproken.
1: Dat was mijn favoriete show ook van de popronde.
0: Ja, ja daar was het dat ik je voor het eerst tegenkwam.
1: Ja, wat leuk.
0: Dus dat was nog zelfs voor Pride at the Beach. Zit ik me nu ineens te bedenken.
1: Joh.
0: Dat is 2023
1: Jeetje.
0: Geweest. Ja.
1: Ja.
0: Het was ook een dag in september. Want ook Woerden is opgeschoven naar november.
1: Joh.
0: Ja. En het was toen september.
1: Nou, ik word even goed ingeleid.
0: Ja, ja, ja, ja, en ik weet nog dat het best nog wel zo'n dag als vandaag was.
1: Ja.
0: Dat het nog redelijk mooi weer was.
1: Ja, klopt.
0: Dus ja.
1: Ja, die eerste in Nijmegen was wel heel heet, weet ik nog.
0: Oh ja?
1: Ja, dat was warmer dan hier hoor. Ja, een keer 10.
0: Ja. Maar dat is good old times, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Dat hebben we nog even niet besproken tijdens onze uitzending. Maar kijk, je hebt vanavond natuurlijk hier gespeeld in je uppie, maar je speelt normaal gesproken met een band.
1: Zeker, ja.
0: En die band, dat is natuurlijk weer heel anders optreden dan met dan jij in je pieren eentje. Maar vind je het ook leuk om met een hele complete band een wervelende optreden te doen in dat opzicht? Het moet pakken?
1: Ik vind het wel gezelliger met de band. En het is gewoon echt wel een rockshow als ik met mijn band speel. Zeker als ik kijk naar Popronde Woerden. Het is wel wat heftiger geworden. Het is vetter geworden. Maar voor mij is het altijd, ik wil gewoon spelen. Als ik die gitaar in mijn hand heb, vind ik het goed. En het is nu denk ik 80% met band, 20% solo.
0: Ja.
1: Maar solo is het net zo hard, dus dat is prima.
0: Ja, even over deze avond. Wat vond je ervan?
1: Ik vond het superleuk.
0: Ja? Ja. Oké, dus het is nog...
1: Applausje
0: nog
1: voor jullie en voor geluid, voor beeld.
0: Oké, dankjewel. Die zullen we meenemen in de evaluatie hier onderling. Ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. Maar ik vond het wel leuk dat je er was.
1: Nou, dankjewel. Super.
0: Ga ik weer verder. Want ja, we hebben natuurlijk ook nog een single die ik vorige week niet heb kunnen laten horen. En die is afgelopen week uitgebracht. Hier is Raider Machine.

I Am. En dat is ook de titel van het album dat Hugh later dit jaar nog gaat uitbrengen. Sterker nog, dat gaat in oktober plaatsvinden, begin oktober. En Hugh zal ook een aantal optredens doen bij onder meer collega Maarten Verduin bij RPL Woerden. En daarna zal het ook hier bij ons gaan gebeuren. Dat is wel de bedoeling. En hoe dat eruit zal zien, dat weten we nu nog niet. Maar ik heb het album al van tevoren beluisterd. Maar het is wel een kippenvel album. En als ook dit nummer, dat staat ook op dat nummer, of op dat album, Who I Am, dat al in de akoestische versie al heel erg leuk klinkt. En mooi klinkt ook. Dan weet je ook ongeveer hoe het studiomatig eruit zal gaan komen te zien. En hoe het gaat beluisterd worden. Raider Machine hoorde je ervoor met Joy Sparks. Ik kijk even in de app. En ik zie dat Lorena in ieder geval al helemaal klaar zit. Dus dat komt mooi uit. Die gaan we bellen. Want we gaan praten over Wildfire. Het album wat vorige week is uitgekomen. Maar ook over hun optreden in Paradiso. En dat is ook niet zomaar. Want daar kom je niet 1, 2, 3 terecht. Hier beginnen we dan mee. En dat is van het album Wildfire. Long Gone.

0: jaar is hij helemaal lang gone. En dat is van het album Wildfire. En degene die dat liedje ooit bedacht heeft en misschien ook helemaal uitgeschreven heeft, die hebben we ook aan de telefoon. Dat is Lorena. Goedenavond. Hallo.
1: Hey.
0: Ja, want het is weer even een tijdje geleden, maar nu hebben we weer even aanleiding om toch weer te gaan praten met het een en ander. Want het album Wildfire, waar dit op staat, is inmiddels een feit.
1: Ja, klopt. Dat is nu een week uit ongeveer.
0: Ja, wat kun je over dat album vertellen? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Wildfire. Nou, het zijn 14 nummers die we zelf hebben geschreven, gearrangeerd, opgenomen, geproduceerd. Ja, het is een project waar we denk ik zo'n 2 jaar mee bezig zijn geweest. Waar we heel veel passie, liefde en plezier in hebben gestopt. En we zijn echt zo blij dat het nu uit is gewoon. Het is nog steeds onwerkelijk.
0: Ja, want jij hebt wel eens tegen mij gezegd, niks leukers is om gewoon eigen liedjes te maken.
1: Ja, dat is echt mijn favoriete ding op de hele wereld om te doen. Gewoon liedjes maken, liedjes schrijven.
0: Ja, vind je daar ook in het dagelijks leven, want ik neem aan dat je niet fulltime met muziek bezig bent, maar vind je daar wel de tijd en de ruimte voor om dat te kunnen doen?
1: Nou ja, gek genoeg ontstaan de beste liedjes altijd als je er absoluut geen tijd voor hebt. Als je echt net die trein moet halen of eigenlijk de deur uit moet of zo. En dan heb je ineens echt een idee voor een nummer dat je denkt, ja, dit wil ik gewoon uitwerken. Dus eigenlijk als je er echt de tijd voor neemt of als ik er de tijd voor neem, dan komt er vaak minder uit dan zo spontaan tussendoor als je er eigenlijk helemaal geen tijd voor hebt.
0: Hmm. Dat is toch wel heel opvallend. Ja, er zijn ook gewoon songwriters die gaan gewoon aan de tafel zitten en die gaan dan gewoon zitten wachten tot het aan komt zetten. Maar dat is bij jou dan toch even wat minder het geval, begrijp ik.
1: Ja, dat is nog niet zo. Ik weet niet, misschien kun je dat trainen. Maar op dit moment is het vooral nog heel erg komt uit het niets vaak, ja. Een idee of een zin of een melodie. En dan, gelukkig heb je tegenwoordig eigenlijk altijd je telefoon ook bij je. Dus mijn telefoon die staat echt vol met allemaal van die spraakmemo's die dan als je ze terugluistert eigenlijk toch helemaal niet zo fantastisch waren als je eerst dacht toen je ze opnam.
0: Ja.
1: Dat soort dingen.
0: Ja. Nou zeg je 14 nummers. Er staan ook een aantal nummers die ik nog niet ken, maar er staan ook nummers op die ik al wel ken. Dus het is eigenlijk ook een beetje een bonte verzameling van alles wat jullie al uitgebracht hebben ook. En wat natuurlijk nog niet meteen op een ander album terug te vinden is.
1: Ja, klopt. Ja, ons vorige album is volgens mij uit 2022, Open Sea. En op het moment dat uitkwam, toen ben ik natuurlijk wel gewoon verder gegaan met nummers schrijven. En Wildfire is eigenlijk een soort van conceptalbum geworden. Een beetje een soort antwoord op de vraag van oké, hoe ga je om met de kaarten die je gedeeld krijgt in je leven, zeg maar. Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe ga je ergens weer sterker uitzien te komen als soort van hoofdidee van het album?
0: Ja.
1: En eigenlijk hebben we daarvoor de nummers uitgekozen die daarbij passen, die wij vonden die samen dat verhaal zouden vertellen. En sommige daarvan hebben we 4 jaar geleden geschreven en andere echt hebben we pas geschreven toen we eigenlijk al waren begonnen met opnemen van het album.
0: Ja, want jij hebt ook nog wel wat voor je kiezen gehad, hè? Want dat ben je ook niet terughoudend in. Je bent er best open voor in dat opzicht. Met je eigen persoonlijke omstandigheden.
1: Ja, ik ben heel ziek geweest en een van de dingen die ik daar destijds heel vervelend aan vond, is dat ik eigenlijk niemand had om daarover te praten die dat gevoel begreep, die ook zo'n situatie had meegemaakt. Dus daarom heb ik misschien nu wel extra zoiets van, ik ben er heel open over, omdat ik weet dat er heel veel mensen zijn, net zoals ik, die iets heel naars wel meemaken en dan misschien niet per se weten wie ze daarin kan begrijpen of met wie ze daarover kunnen praten of zo.
0: Ja, ja, want het is ook het openingsnummer van het album, Alive, hè?
1: Ja, ja. Zeker.
0: Hoe
1: ja.
0: dierbaar is dat nummer voor jou?
1: Ja, echt ontzettend. Ja, ja, ik heb dat. Dat is het laatste nummer dat we hebben geschreven voor het album. En het is de openingstrack geworden uiteindelijk. Dus dat is eigenlijk heel gek hoe dat is gegaan. Maar ja, nee, ik probeer eigenlijk weer helemaal gewoon verder te gaan. Weet je wel, niet te veel stil te staan bij wat er is gebeurd. Maar altijd zo rond die jubileumdag van dat het bij mij allemaal misging, dan zit het heel erg in mijn hoofd. En ja, vorig jaar dacht ik gewoon van ik ga dat even van me afschrijven nu, dat gevoel. En dat is toen Alive geworden.
0: Het is een beetje therapeutisch eigenlijk in dat opzicht.
1: Ja, ja, songwriting in zijn algemeenheid is voor mij heel therapeutisch, ja. Om echt even diep ook in jezelf te kijken van hoe voel ik me nou ergens over. En vaak kan je het dan beter een plekje geven en kun je dan daarna ook weer verder gaan. En veel negativiteit ook proberen om te zetten in juist positiviteit. Wat wij proberen te doen ook in onze nummers als boodschap.
0: Ja, want ook de opgewektheid is ook duidelijk hoorbaar op Wildfire.
1: Ja, ja
0: er zit een opgewekte toon ook in bijna alle nummers die ik luister. En soms ook hele ingetogen nummers die er ook mogen zijn. Dus wat dat er gaat, denk ik dat
1: juist
0: het.
1: Ik denk juist die levenslust, die heb ik ook heel erg gekregen, juist daardoor. Op het moment dat je misschien bijna doodgaat, om het even grof te zeggen. Ja. Dat je juist dan daarna extra dankbaar bent voor alles wat er nog is of wat je weer terugkrijgt. Of
0: je gaat de kleine dingetjes koesteren.
1: Ja, je hebt nu wel zoiets van, ik ben er verdomme nog gewoon.
0: Ja, ja, ja, ja, dat,
1: laten we feesten nu.
0: Ja, ja, nou ja, goed. Kijk, je praat. Kijk, laat ik even voor de mensen thuis zeggen van hoe oud is Lorena? Nou, Lorena is de helft minder oud als dat ik ben. Want ik word binnenkort 60. Nou, en deel dat door 2, dan weet je ook meteen de leeftijd van Lorena. Dus, dan kom ik toch wel goed over.
1: Ja, ja, ik ben net 30 geworden.
0: Ja, en ik word, klopt. En ik word binnenkort 60, dus dan weet je het wel. Maar ik betrap.
1: We moeten samen een groot feest houden.
0: Wat zeg jij?
1: We moeten samen een groot feest houden.
0: Ja, misschien is dat wel een idee. Door bijvoorbeeld dan nog andermaal eens een keer hier bij ons terug te komen, denk ik. Dat zou dan wel iets moeten betekenen, denk ik.
1: Deal. Ja,
0: ja.
1: Doen we.
0: Goed, er wordt hier al een soort van principeafspraak alweer gemaakt. Het moet nog wel ergens ingepast worden. Maar wat ik ook, dat de levenslust en de kleine dingen waarderen, dat herken ik zelf ook. Want hoe ouder ik word, ga je juist die kleine dingen waarderen. En dat heb ik heel sterk. Dus dat heb ik dan. Dus de ervaring kan ik in ieder geval met je delen in dat opzicht. Je zegt al, het heeft een centraal thema. 14 nummers staan erop. Jullie hebben ook vorige week woensdag gespeeld in Paradiso. Hoe was dat?
1: Klopt. Oh, dat was fantastisch. Ik vond het zo leuk.
0: Ja?
1: Ja, en ik was vooraf natuurlijk alleen maar zenuwachtig. Want ik weet niet, dat ben ik altijd, denk ik, dan op zo'n moment. Maar op het moment dat wij die zaal inkwamen en het podium opliepen, en we zagen die hele zaal, de hele zaal stond gewoon vol. En we hadden dat toch niet verwacht of zo. En het gaf me echt een heel, heel fijn gevoel. Het was zo leuk. Het is echt heel bijzonder om dat met zoveel vrienden, familie en ook onbekende mensen gewoon te vieren. Dat het album nu er is en dat we allemaal samen konden komen om,
0: Er zaten voor mij wat bekende namen tussen, hoor. Zoals bijvoorbeeld een Eneniek Wolters.
1: Ja, zeker. Ja, Eneniek is een graag geziene gast. optredens, maar,
0: Maar wat nu? Want nu is dat album er. Gaan er nog meer optredens komen de komende tijd?
1: Wij zijn nu net terug ook. We hebben het even andersom gedaan deze keer. Want we vinden het soms leuk om de dingen net even, even anders te proberen. Dus wij hebben eerst een albumtour met een release party in Engeland gedaan. Dus eigenlijk zijn we daar een klein beetje nu van aan het bijkomen.
0: Mm.
1: En dan op 6 september spelen we nog op Summer Park Sessions in Velsen.
0: Ah!
1: Festivalletje.
0: Ja.
1: Ja.
0: In Velsen, hè, heb je het over, hè? 6 september, hè?
1: 6 september, ja, op een zondag is dat, ja.
0: Ja?
1: Dan nemen we even een korte adempauze en dan vanaf november dan gaan we weer lekker spelen.
0: Duidelijk. En voor die mensen die nog willen weten, waar is Lorena in de tijd te vinden op het wereldwijde web?
1: www.lorenaandetijd.com en alle social media natuurlijk.
0: Juist, en dan gaan wij nu ook nog één track laten horen van dat album en dat is Remember My Name.

En dat was Fabien Julie, die hier met een eigen nummer en een eigen opname van ons hier heeft gespeeld. Dat was toen, dat was volgens mij ook de laatste voordat wij vanavond ook Inge Lambeau hebben gekregen. Dus Inge Lambeau is weer degene die voor het eerst weer sinds lange tijd weer een live optreden hier gedaan heeft bij ons. Wie dat ook gedaan heeft vorig jaar bij ons samen met Roy de Smet was Jacob D. Edward. Met een opname van zijn meest recente single. En die Jacob D. Edward, die komt dus volgende week naar deze studio. Maar laten we eerst nog die versie van vorig jaar laten horen. Is Paint Me a Picture.

Waarom dan ook niet eens een keer een ander nummer van Kathmandu laten horen. Die van die EP uit 2025 ook als single uitgebracht. En er zit nog een gekke geitje ook in. Want ik denk, dit ligt aan mijn koptelefoon die goed in de mengpaneel heb zitten. Nee, die deksels van Frank Bond, die heeft er iets van gemaakt. Waarvan ik denk, nou, dan ben ik wel even mooi op het verkeerde been gezet. Different Life hoorde je van Kathmandu. Daarvoor hoorde je onze eigen versie van Paint Me a Picture van de man die volgende week hier naar deze studio komt. Namelijk Jacob D. Edward, want binnenkort komt er een EP van hem aan. Nou, dus dat ga je volgende week meemaken. En ik weet dat er dus nu ook een batterij Volendammers nu zitten te luisteren naar dit programma. Dus wat dat er gaat, gaat dat helemaal oké worden. Want ik kreeg net een melding. Zeg, wanneer komt dat die nieuwe single van Niels Buis? Ja, nu dus bij de afsluiting van dit programma. Want ook hij is bezig met een album. En dat album dat gaat hij presenteren. Nou weet ik niet meer precies welke dag dat is. Maar het is in oktober. Moet je even kijken. Piers, daar gaat hij spelen. En dan zal hij ook het nummer wat hij vandaag heeft uitgebracht. Tenminste, wij mogen hem vandaag laten horen. Morgen komt hij terecht mee. Het staat op het album Carouser. Hij heeft hem trouwens niet hier gespeeld bij ons in juni van het afgelopen jaar. Maar dat vind ik ook niet zo erg. De nieuwe single van Niels Buis. Ik spreek jullie volgende week. Dag!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter en nog nooit vertoond eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Nashville.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.